0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
6: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
10: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
12: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques

0: een haringbedrijf, een groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
5: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
5: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
8: Ik ben Brenda Linskens.
9: Ik ben Bart Versleus.
10: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers

0: namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
3: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan een letterlijke zin.
4: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
7: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxim Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versluis.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
12: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoeve-site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
6: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
12: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
6: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
12: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
14: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
15: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
16: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
18: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
6: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
18: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
19: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
19: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
24: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
24: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
24: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
24: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
24: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
24: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
24: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
3: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
4: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
19: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
19: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
19: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Maaike van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
19: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
19: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
22: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
7: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
25: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
16: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groe.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
18: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
20: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
21: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
2: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
6: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
2: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
6: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
2: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust.
23: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Minne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
26: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
6: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
26: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
2: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
2: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
2: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
2: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
2: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
2: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
7: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
9: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
11: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
2: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
2: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
2: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
2: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
18: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
25: Ik heb dat van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
27: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
28: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
4: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
4: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
20: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
20: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
20: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen

0: redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
3: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
4: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om te toveren tot fietsstraat.
5: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is initiatief op vraag van het VTI.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert.

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
8: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
8: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
8: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
13: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
2: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
14: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
16: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
16: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
16: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
16: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
16: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
16: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
16: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
16: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
19: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Frank Dierkens.
21: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
20: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
22: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
20: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
24: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
16: Tot welk publiek richt zich dat?
24: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
16: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
24: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
16: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
24: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
20: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
16: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
20: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
8: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
25: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
26: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45.
2: Opnieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
16: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
16: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
4: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de Luifel van het Kurzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
17: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
24: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
14: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
24: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
14: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
24: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
18: Bedankt voor het gesprek.
9: burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
18: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
19: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
21: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
22: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
23: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
14: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
23: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Tineke van Hallemees.
28: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Frank Dierkens.
30: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. zegt burgemeester John Crombe.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
20: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
22: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
2: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
3: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
4: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
5: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
14: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
5: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
14: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
5: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
14: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
5: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
14: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
5: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
14: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
5: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
14: Wat betekent dat concreet dan?
5: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
14: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
5: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
14: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
22: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
13: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
14: Tot welk publiek richt zich dat?
13: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
14: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
13: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
14: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
13: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
22: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
22: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
16: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
20: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
21: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
20: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
14: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
20: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
14: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
20: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: te bewonderen op de luifel van het Kurzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
6: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
7: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen.

0: Huizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een geheel parcours afgelegd.

0: in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
1: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
2: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
3: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
7: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
6: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
7: Ja, de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
10: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
6: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Courcelles Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
10: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
10: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Regionieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
9: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
17: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
18: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
19: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
20: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maagdjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groe.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
23: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael van Ie.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
28: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
22: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
28: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
26: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
25: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè?
3: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
14: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
22: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
14: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
22: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
14: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
22: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Beerse regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
4: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
5: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
6: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
10: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
10: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
10: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
10: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ier.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
6: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
6: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
6: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
6: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
2: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
8: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
9: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
12: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie. Hebben we dan, daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
12: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
12: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee-regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
17: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
8: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
25: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
25: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
25: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Dit is Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in de Haan

0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als de Polisfeest een groepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
3: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
4: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
5: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief Op Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt.

0: 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Poret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
7: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
7: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
7: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
7: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
7: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
7: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
6: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
4: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
8: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
10: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
12: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
12: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
16: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
14: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
17: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
18: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
18: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
19: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 PM en 6:00 AM afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Carolien de Vriend.
22: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
25: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
16: die compostpaviljoenen. Ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
2: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
5: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
24: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
24: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
24: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
24: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Dit is Radio Noordzee.
23: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
26: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
24: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
24: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
26: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar? En
26: wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
26: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
26: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
26: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
10: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
25: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeshappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
13: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
24: Tot welk publiek richt zich dat?
13: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
24: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
13: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken. zaken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
13: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
20: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
12: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
5: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
5: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Noordzee regionieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
24: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
24: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
24: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
23: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
23: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
13: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
14: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
24: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
14: Ja, de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
22: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
25: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
26: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groe.
11: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
2: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
24: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
2: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
24: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
2: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad.

0: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
1: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
0: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
1: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee regionieuws.
7: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
10: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
11: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
12: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
13: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
0: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging.

0: Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquimaas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5de kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
15: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
15: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
15: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
14: Te bewonderen op de Luifel van het Kurzaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
9: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een machtuur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
7: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
8: Kulbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groe.
10: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
9: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glyndan Groe.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
16: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
16: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
18: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
19: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisel veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
20: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.

0: RMC Regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Drapé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
7: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
9: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
10: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
11: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
14: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
14: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
14: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende. Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
18: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
18: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag u er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten 24 euro. Tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
5: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
7: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
8: We zitten nog standen in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
9: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
7: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
7: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
7: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
11: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
17: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
18: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
19: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
20: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
18: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Tineke van Halemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
26: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
26: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
4: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
26: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
4: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
26: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
4: Wat betekent dat concreet dan?
26: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
4: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
26: Mensen kunnen inschrijven via de website.

0: heden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
1: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
4: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
5: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
6: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen.

0: en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombe, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow. Sophie verzint het niet naar de grote post. Tickets kosten 24 euro. Tot zover deze dagklapper.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
11: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
11: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
11: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
13: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
14: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
15: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
16: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
18: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
17: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
24: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
25: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
17: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
17: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Hoorn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Gro.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
2: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
12: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
3: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
3: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
3: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
3: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
3: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
3: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
13: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
19: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
19: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
19: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
19: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
14: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
14: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
21: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter. Maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
22: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
23: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
24: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
24: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
24: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
22: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
19: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
22: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
21: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
15: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
15: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
15: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappering die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
16: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
17: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
20: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
26: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
26: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar

0: dit jaar. En
1: wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
0: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
1: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
0: Wat betekent dat concreet dan?
1: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
0: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
1: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
7: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
0: Tot welk publiek richt zich dat?
7: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
0: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
7: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
0: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
7: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brusse Steenweg, op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer

0: gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Hè. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
6: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
12: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
13: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
14: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
15: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
15: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
15: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Dostentse lucht of Tjeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
4: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Noordzee regionieuws.
2: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort drie kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
22: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
23: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
24: Door de betrokkenheid van de negen kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7. Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
0: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverstede, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
19: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
0: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
19: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
0: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
21: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
19: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Tineke van Hallemees.
8: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
19: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
25: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
12: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
19: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
19: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
19: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
12: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
19: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
12: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
19: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
12: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
19: Wat betekent dat concreet dan?
12: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
19: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
1: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
18: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
24: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
5: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit jaar leeg staat, te gaan huren.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
13: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
19: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
14: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
19: Tot welk publiek richt zich dat?
14: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
19: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
14: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
19: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
14: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
18: Noordzee Regionieuws.
13: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
0: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
19: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
0: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
13: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
13: We maken ons de komende dagen op voor zomersweer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
0: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
19: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
0: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
19: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
0: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
8: Ja, klopt. Het beeld is, is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
19: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
8: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
19: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
8: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
19: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee regionieuws.
13: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
13: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
1: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
11: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Radio Noordzee.
18: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
12: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
18: Noordzee Regio Nieuws.
13: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
0: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
19: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
0: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
13: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen. Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Bratanus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
20: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestieten, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
19: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
20: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
19: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
20: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
18: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Noordzee, dagklapper.
21: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromère een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Cyberentailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
19: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
15: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
16: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
26: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
27: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
19: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
27: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
19: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
27: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
19: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
27: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
19: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
27: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
19: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
27: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
19: Wat betekent dat concreet dan?
27: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
19: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
27: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
19: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.

0: zegt burgemeester John Crombé.
1: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
6: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
7: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
9: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
9: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
9: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
9: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
9: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
11: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt theater als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt. Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
15: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
15: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
15: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
21: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
22: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
24: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
25: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
20: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
25: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
20: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
25: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
5: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
9: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
10: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
26: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
27: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
20: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
27: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Eddy Grison.
29: Ik ben Dina Batti.
30: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
31: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
20: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
12: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
25: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
20: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
20: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
20: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
20: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
20: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
20: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
20: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
20: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
1: Nieuws en info aan de kust.
15: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
17: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
28: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
20: Tot welk publiek richt zich dat?
28: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
20: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
28: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
20: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
28: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
16: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
17: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
17: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
4: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
5: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
9: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
18: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
20: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
20: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
11: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
13: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
14: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
13: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
13: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
13: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne. Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
21: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
22: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
23: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
23: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
28: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
28: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
28: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
28: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
28: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
28: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
28: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
15: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan

0: en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar

0: werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
7: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
7: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
7: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten 24 euro. Tot zover deze dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
5: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
5: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
7: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
8: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus Dus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
9: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Gro.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
12: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
17: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
19: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
20: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
21: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
22: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken, maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
23: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
11: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
23: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
11: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
23: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
24: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Matthijven.
26: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
25: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
11: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
8: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
9: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
27: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
13: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
11: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
11: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
11: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
13: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
11: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
13: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
11: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
13: Dat klopt. Voor het eerst werken we met ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
11: Wat betekent dat concreet dan?
13: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
11: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
24: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
12: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
14: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
12: Wat er gebeurt in de regio...
0: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
11: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
13: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
11: Tot welk publiek richt zich dat?
13: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
11: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
13: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
11: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
13: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
15: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
20: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
22: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
21: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
22: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
21: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
22: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
24: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenda Groe.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
20: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
21: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
20: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
25: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
26: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
27: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
28: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
29: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
3: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
6: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
3: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
6: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
3: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Gro.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine een naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
10: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
11: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
12: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live acts en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
6: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. zegt burgemeester John Crombie.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
18: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
18: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
18: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
18: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
18: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
18: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
18: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
18: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
6: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen.

0: camping met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee Inzicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee Inzicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
7: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
5: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
6: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
2: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
7: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Gro.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
5: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Cursaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
16: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
16: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
17: en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
17: Noordzee, dagklapper.
20: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
21: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
21: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
21: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
21: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
21: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
21: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
21: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
10: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
22: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
23: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
24: Inderdaad, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
4: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
6: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
6: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
6: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
6: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
1: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
9: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: We maken ons de komende dagen op voor zomers weer. Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, met maxima van 21 graden aan zee en 26 graden in het hinterland. Morgen is er veel zon, na de middag passeren er ook wolken. Maxima op donderdag van 24 graden aan zee en 31 graden in de provincie. Vrijdag stijgt het kwik dan zelfs aan zee boven de 30 graden.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Regionieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gael Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
27: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan, daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
27: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
27: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
26: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Je zit in de Nossebelk.
4: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
3: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
4: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
3: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
4: Het Oostends dialect.
3: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
4: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
3: Een breiningsche dunne knijker.
0: Radio Noordzee, kalender.
5: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Torsten Thijs, spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
13: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
13: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
13: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
14: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow. Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
10: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
10: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
18: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
19: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
16: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
20: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
20: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
20: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
20: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
20: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
20: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
20: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
20: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
14: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
6: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
27: Daar zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
28: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet.

0: Of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
9: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
10: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
0: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
12: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook

0: Muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
4: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
6: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
11: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En om 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromair een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
5: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
5: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
5: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen, en dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg, en dat is onze doelstelling.
14: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
15: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
14: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
16: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
17: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Cyberentailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
18: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
18: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
19: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
24: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
24: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
26: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
27: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
19: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
28: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
28: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
28: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
28: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
28: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
28: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
28: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
28: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
19: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
4: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
5: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
6: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
10: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
10: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
17: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
17: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina laag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
17: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
18: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
19: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
8: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
21: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
23: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
24: Dus het is een drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
17: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
17: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
17: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
18: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
26: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
10: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
11: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
20: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
11: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
12: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
27: Ik ben Dina Batti.
28: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
29: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
30: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
20: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
30: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
20: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
30: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
30: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
30: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
30: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
30: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
30: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
18: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
14: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
16: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
17: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
19: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zit in hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
20: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
20: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
20: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: feest, zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
1: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
9: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld dat

0: Het is echt in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
7: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
13: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
18: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
13: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
18: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
13: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
18: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
8: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
8: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
9: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet, er echt wel gehoorbaarheid aan geeft op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt en eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee, dagklapper.
21: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromair een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets kosten €24. Tot zover deze dagkapper.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
15: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
2: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
3: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
22: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
9: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
21: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
23: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
23: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
23: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
26: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
27: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
28: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
0: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
16: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
17: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
17: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
17: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
16: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
3: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
9: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
18: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
20: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
20: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
16: Regionieuws.
1: Volgens Voka West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voka vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter streep. Wat is dat, die Night Run?
22: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
22: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
22: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
22: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
22: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
22: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
22: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
22: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
16: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
16: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The God Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Drapé, u bent marinebioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
10: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
10: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
12: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
24: De daktylozaal, maar ook op de scène van de Grote Postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
25: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee.

0: Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: De Mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
0: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
6: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe Mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
0: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
0: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
8: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
9: We zitten Oostendien in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
10: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
12: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we een

0: het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappering die zeer gekend was.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
13: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
14: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
7: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
1: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
7: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
1: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
7: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
20: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
20: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
3: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En een 8 uur vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromair een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Ticketschinder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
1: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
1: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
1: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
1: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
1: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
18: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen in algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
22: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten en opdracht van de gemeente.
23: Alles dan hier regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
11: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Wat er gebeurt in de regio?
5: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
6: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
1: Tot welk publiek richt zich dat?
6: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
6: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
6: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
25: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
25: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
26: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
18: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
27: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
7: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
6: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
7: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
6: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
7: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maagdjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groe.
8: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we AVO Stende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
10: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
11: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
12: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
14: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tenge.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
7: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
6: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
7: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
6: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
7: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken, Cyberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
6: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
21: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
22: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
23: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
24: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
6: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
24: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
6: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
24: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
24: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
6: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar? En
24: wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
6: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
24: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
6: Wat betekent dat concreet dan?
24: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
6: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
24: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
6: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
10: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
25: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
26: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
27: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
28: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee Inzicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
28: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
28: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
28: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee Inzicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval

0: man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
5: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
9: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
9: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een vijf, zestal dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
9: Ja, klopt.

0: Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. Zegt burgemeester John Crombé.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
12: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
13: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
15: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sterk. De toegang bedraagt 9 euro. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow. Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
16: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
5: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
16: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
5: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
16: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
17: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
18: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
19: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
20: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
24: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
26: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
0: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal, met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk, wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
6: Familiepark ook, 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
7: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
5: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
7: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
7: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
7: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
5: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
7: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
5: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
7: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
5: Wat betekent dat concreet dan?
7: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
5: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
7: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
27: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
27: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
27: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
27: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groe.
14: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
16: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
17: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
18: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling.
4: Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
22: Die heet Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
22: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
22: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
22: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
28: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
29: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
29: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een vijf, zestal dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
29: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
20: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
0: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
21: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
2: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
7: Het is heel delicaat om namen te noemen. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
8: Maar ik heb er een parodie op. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groot.
3: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
2: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
2: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: Eén jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
2: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
23: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. zegt burgemeester John Crombie.
1: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
1: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
15: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
16: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
20: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkheren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
8: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
8: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
8: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
8: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
8: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
9: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
11: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
12: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Zij kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
13: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
8: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in, hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
8: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
8: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
8: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
15: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
16: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
15: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
16: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
15: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te

0: Dagklapper.
1: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
4: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
4: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
4: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
6: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
7: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
8: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen.

0: In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groe.
1: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
5: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
10: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
10: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
12: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
13: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
14: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
4: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
14: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
4: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
14: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
21: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
21: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we ook AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
6: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
10: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
10: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
10: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
10: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
10: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
10: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
10: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
16: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
16: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
16: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
16: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
3: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
17: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
18: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquemaas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine een naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
19: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers eigenlijk voor een korte periode.
19: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
19: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
9: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
21: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Jansen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
4: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
5: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
12: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
12: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
13: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Gisteren morgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
15: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
24: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
26: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee, kalender.
18: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
20: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
12: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
20: Ja, dus de doorverwijzing naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
22: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
12: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
22: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
21: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
27: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
28: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
26: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
26: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
26: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
26: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
26: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
26: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
26: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
26: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
7: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
8: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groe.
9: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
12: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
12: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente

0: hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
5: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
5: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
6: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
11: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappeling die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
4: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
5: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
6: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
6: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
6: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
6: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
10: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
16: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
16: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
0: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
17: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
9: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
17: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
9: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
17: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
17: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
9: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
17: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
9: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
17: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
9: Wat betekent dat concreet dan?
17: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
9: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
17: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
9: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
19: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
20: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
19: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
19: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
19: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
19: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
3: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
13: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
26: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die vereniging hebben het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de stijgers, eigenlijk voor een korte periode.
26: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
26: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
0: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
12: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
15: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
16: Bijzonder moment, wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45.
18: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
19: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
21: Nieuws en info.
22: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven.
27: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
28: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
29: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
29: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben voor vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
29: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
19: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info.
19: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
5: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dan naderhand in de Grote Post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
27: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
8: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
13: Want met Vredestadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquemaas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
23: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
12: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
10: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
12: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
10: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
12: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
10: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
12: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
10: Wat betekent dat concreet dan?
12: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
10: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
0: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
15: Ik ben David Nassus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. en dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
4: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
18: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
20: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
22: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
21: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
9: Tot welk publiek richt zich dat?
21: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
9: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
21: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
9: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
21: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
22: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
24: Ik ben Lut van de Kastelen.
25: Ik ben Patrick Jansen,
3: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
4: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
9: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
4: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
19: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
6: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
20: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
8: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpallen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10

0: hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
0: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
4: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
4: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject.

0: Project van een maand, dus vanaf 8 augustus tot half 8 september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromare een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
6: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
5: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
6: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
5: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
6: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
8: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
9: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
10: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
11: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
12: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
18: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
18: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
20: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
21: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vannacht blijft het licht bewolkt en zakt het kwik naar 15 graden. Morgen start nog zonnig, maar in de loop van de dag komen er wolken opzetten. Aan zee stijgt het kwik morgen naar 24 graden. Vrijdag wordt zonnig met maxima aan zee in de buurt van 30 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
23: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
5: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
23: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
5: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
23: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
23: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
5: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
23: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
5: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
23: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
5: Wat betekent dat concreet dan?
23: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
5: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
23: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
5: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
25: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hallo, I'm Dario Durja.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
23: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
5: Tot welk publiek richt zich dat?
23: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
5: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
23: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
5: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
23: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
12: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappering die zeer gekend was.
6: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
8: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45.
4: Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
18: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
18: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
18: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Regionieuws.
11: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
18: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
18: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
16: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
5: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
16: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
5: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
16: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
5: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
3: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
17: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
19: Vandaag is er boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Vanavond om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Omaha. En dan mag je er vanavond voor The Good Sister. Dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Elke derde woensdag van de maand, dus vanavond, brengt Impromair een volledig geïmproviseerde comedy show in de Klisse. En die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. De toegang is gratis. Dan heb ik nog dit. Sophie Lemaire komt vanavond met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post. Tickets ginder kosten €24. Tot zover deze dagklapper.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
22: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over over kamperen aan de kust.
6: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde bitsie en de bitsie brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
24: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
16: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
5: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
16: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
5: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
16: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen en dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
25: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
12: Noordzee Regio Nieuws.
23: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
0: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
5: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
0: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
23: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Bratanus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
26: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
5: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
26: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkere, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers. En wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard. zegt Glyndan Gros.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
5: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
5: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
5: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
5: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christophe Vermeijden.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
13: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
15: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen schepen, zijn ook toegankelijk voor het publiek.
10: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
11: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter, dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
13: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
13: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
16: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
16: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
16: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek Els de Griezen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine een naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
18: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
19: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
6: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna...

0: Veld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
4: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.

0: RC Regio Nieuws.
1: Volgens Voka West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voka vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het

0: recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar, zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
1: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
0: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
5: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
5: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
7: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
8: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
9: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
10: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
4: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
12: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
11: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
12: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
11: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
12: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
11: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
12: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
11: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
12: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
11: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
12: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
11: Wat betekent dat concreet dan?
12: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
11: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
12: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
11: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
17: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
18: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
19: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
20: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
11: Tot welk publiek richt zich dat?
20: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
11: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
20: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
11: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
20: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
17: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
11: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
11: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
17: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
4: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
5: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
6: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
9: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
16: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
17: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
17: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
17: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan Oostende Marrakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrakerke woont.
18: We hebben dit jaar tijdens de pasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
16: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
19: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
9: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
19: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
9: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
3: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
6: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
24: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
21: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
21: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
21: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
21: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
21: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
21: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
21: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 PM en 6:00 AM afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
25: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
25: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
25: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
25: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
10: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
12: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
12: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
14: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
15: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
26: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgens Voca West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. Voca vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombé.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostense traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
4: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, naar die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
18: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
18: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
7: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
20: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
23: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
24: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door Schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag startte in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
0: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
18: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
18: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
18: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is

0: Oh ja, ik zie hier Wendy van Wampenen. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
3: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
4: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
3: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
6: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
7: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
4: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
10: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
4: Vroeger was dat over 7.

0: 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
1: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
0: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
1: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
1: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
0: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
1: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
0: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
1: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
0: Wat betekent dat concreet dan?
1: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
0: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
1: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
6: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
8: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
9: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
1: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
0: Tot welk publiek richt zich dat?
1: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
0: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
1: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
0: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
1: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen,
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
0: En die doop dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
0: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
0: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
0: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
0: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
16: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
17: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
6: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
19: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
18: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
7: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
8: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een driemaster.
23: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
24: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
18: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
24: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
18: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
24: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
18: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
1: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
18: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
1: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
9: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
6: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
9: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
7: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
10: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be.
0: Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
13: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
18: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
13: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
18: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
13: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
18: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
13: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
18: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
13: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
18: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
13: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
18: Wat betekent dat concreet dan?
13: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
18: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
13: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
0: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
18: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
14: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier.
2: bij Noordzee.
18: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
17: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
18: Tot welk publiek richt zich dat?
17: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
18: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
17: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
18: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
17: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
19: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
20: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
11: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
18: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
18: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
11: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
22: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
23: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
27: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zilverrok of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glinda Groo.
1: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
5: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
4: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
5: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
4: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
5: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
4: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
20: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
11: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
18: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
11: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
20: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
0: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
10: Ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
14: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
15: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevecite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
18: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
15: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
18: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
15: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
16: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
17: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
1: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappeling die zeer gekend was.
20: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
23: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
24: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op schepen voor sociale zaken Cyberentailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
2: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
18: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
2: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft.

0: We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
2: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
10: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
10: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar

0: Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
1: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
1: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
5: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
7: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
8: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
8: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
6: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein?
8: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
9: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
14: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
15: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
1: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
15: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst Onroerend Erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een een vijf, zestal dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
15: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
10: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
16: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee regionieuws.
6: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquemaas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
7: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
6: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
18: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
19: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kurszaal Oostende.
17: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
20: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
21: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
22: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
1: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
22: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
1: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
22: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
21: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee regionieuws.
6: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest. zegt burgemeester John Crombie.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
1: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: Stad Geestel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
23: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
24: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
1: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
24: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
4: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
4: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
4: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
4: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
4: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
4: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
4: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
4: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
3: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
10: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
14: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
15: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
16: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
17: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
12: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Als de Griezen, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
18: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
18: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
18: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
20: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
21: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
22: Wij waren permanent met vier inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
24: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
25: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
12: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
24: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
12: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
9: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdijhoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
24: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
9: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
24: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
9: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
24: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Regionieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
6: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
24: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
6: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
10: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
20: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
11: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
13: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
8: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
24: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
24: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
24: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
24: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
24: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
24: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
24: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
19: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
26: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
24: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
26: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
19: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers.

0: Regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Drapé, u bent marienbioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
3: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
3: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
3: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
3: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
6: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
6: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
6: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyn Dangro.
2: Dat is de

0: Station Standor, Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de vismijn. En van de kantine eind naar de hoogdagen in de vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
4: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
5: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
6: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurzaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
9: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar. Dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen. Is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
9: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
11: Te bewonderen op de luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
10: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
11: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
11: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
11: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
14: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
15: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom dat we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
16: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
17: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
17: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael Vanille.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
1: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
22: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
14: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
23: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
25: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
3: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
25: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
3: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
25: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
25: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
3: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
25: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
3: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
25: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
3: Wat betekent dat concreet dan?
25: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
3: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
25: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightruns.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
12: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Karen Rappé, u bent marienbioloog van het Vlaams Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
6: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
3: Tot welk publiek richt zich dat?
6: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
3: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
6: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
3: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
6: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen.
1: In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Gro.
16: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
10: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
11: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
13: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
7: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
2: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
3: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
2: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
24: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van €1 miljoen gekregen.
5: Het held is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
22: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
3: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
22: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
3: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
22: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
3: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Noordzee Regionieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
22: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
15: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
16: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
24: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
6: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oevesite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
6: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben voor vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
6: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgens VOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. VOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
2: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
3: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
2: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
26: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2.284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
27: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
28: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
29: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
29: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die zeven plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
0: Noordzee Regionieuws.
26: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
9: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
1: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
9: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
1: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
9: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
9: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
1: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
9: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
1: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
9: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
1: Wat betekent dat concreet dan?
9: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
1: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
9: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
1: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. Vijf jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. Vier van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
2: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Paulusspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
5: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
4: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
4: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
4: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
4: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombe.
8: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
8: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En

0: nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
9: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het Stationsplein.
9: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
9: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
8: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
8: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
8: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek.

0: vriezen. Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder Enzo Spiljaard.
4: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
6: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
9: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7-tal weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
5: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De Topengerapten gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
12: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
14: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
15: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte Bicu natuurlijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
17: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
17: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
17: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
7: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
15: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
8: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
15: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
16: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene werd het Reminiscentiecafé in de Zoeten Inval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een 5e kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gerard, zegt Glyndan Groo.
6: Dat is destijds ontstaan door Gerard. Gerard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdagen in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
15: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
18: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij, een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
19: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven, maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10 over 11 en 10 over 7. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Ostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
21: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
8: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
21: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
8: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
21: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
21: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
8: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
21: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
8: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
21: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
8: Wat betekent dat concreet dan?
21: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
8: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
21: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
8: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
1: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgens FOCA West-Vlaanderen zullen investeringen in de havens van Zeebrugge en Oostende bijna onmogelijk worden als de Vlaamse regering het nieuwe natuurherstelplan van Europa doorvoert. FOCA vraagt een grondige bijsturing, zodat economische groei mogelijk blijft. Nieuwpoort heeft van het agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 1 miljoen euro gekregen. Het geld is bestemd voor de restauratie van het stadhuis, de stadshallen en de pastorie. Eind deze maand wordt de nieuwe mijnenjager M940 gedoopt in Oostende. En dat zal gepaard gaan met een volksfeest, zegt burgemeester John Crombie.
14: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt, er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn en de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen en Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
5: Stad Gistel heeft afgelopen weekend haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet met een vrijwilligersontbijt. 220 vrijwilligers namen deel. De 17e editie van de Eneco Clean Beach Cup zal dit jaar doorgaan op 13 september. Vanuit watersportclubs in elke kuststad of gemeente ruimen vrijwilligers dan de stranden op. Vorig jaar werd er zo ruim 3 ton afval opgeruimd door 2284 deelnemers. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Karen Rappé, u bent marienbiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
0: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met Vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
8: Tot welk publiek richt zich dat?
0: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
8: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
0: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
8: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
0: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond en morgenavond wordt de E40 in de richting van Brussel tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens afgesloten ter hoogte van Jabeke. Er worden dan herstellingen uitgevoerd aan het asfalt. De zaal van het Witte Paard in Blankenbergen zal in 2027 worden gesloopt. In de plaats komt een nieuw gebouw met plaats voor 700 toeschouwers. Dat nieuwe gebouw zal in 10 maanden gebouwd worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
14: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
8: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
14: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapte gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
8: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
14: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
26: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
27: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Gisterenmorgen gebeurde een dodelijk verkeersongeval in het havengebied in Nieuwpoort. Een fietser die uitweek voor een geparkeerd voertuig met aanhangwagen werd aangereden door een personenwagen die uit de andere richting kwam. De fietser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. In woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene werd het reminiscentiecafé in de Zoeteninval officieel geopend door schepen Magali Verharen. In het café zullen de bewoners van het woonzorgcentrum in kleine groepjes herinneringen aan vroeger kunnen ophalen. 5 jongeren die in april 2026 tijdens een joyride een nieuw sportterrein in De Haan vernielden, werden door de rechter schuldig bevonden aan vandalisme. 4 van hen kregen een werkstraf. Een vijfde kreeg opschorting. Vandaag starten in Oostende de maatjesfeesten op het Vissersplein. De traditie om maatjes te eten werd in het leven geroepen door Gérard, zegt Glyndan Groo.
6: Dat is destijds ontstaan door Gérard. Gérard is mijn onkel. Die had een haringbedrijf, groothandel eigenlijk. En dat was eigenlijk een Nederlander. Die zei van, kijk, kan je hier die Hollandse maatjes, kan je dat ergens aan de man brengen, want dat verkoopt niet echt goed in België. En dan heeft hij daar een soort evenement van gemaakt. Dat was in een cafeetje. En tot zijn grote verbazing had dat enorm veel succes. Dan heeft hij moeten verhuizen eigenlijk naar de kantine van de Vismijn. En van de kantine eind naar de Hoogdaan in de Vismijn zelf, waaronder de maatjeschappening die zeer gekend was.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
11: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
10: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
11: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
10: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
11: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van, dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
10: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
16: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
23: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
11: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurzaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
10: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien? Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
11: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurzaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
23: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
21: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
23: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
22: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oeverseethe, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
8: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
22: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
8: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
22: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
14: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
24: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
25: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breda.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
26: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
27: Wat ga je dit jaar maken?
26: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
23: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor Sociale Zaken, Sybren Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
28: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
27: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
28: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
29: Ik ben George Keters.
30: Ik ben Caroline de Vriend.
31: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
27: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
4: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
23: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Vandaag gaan we naar het windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
9: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
10: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
27: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
27: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
27: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
27: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
27: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
27: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
27: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
27: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Karen Rappé, u bent marinebioloog van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
7: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
6: Tot welk publiek richt zich dat?
7: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
6: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
7: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
6: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
7: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
8: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
6: Wat ga je dit jaar maken?
8: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
4: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
9: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
10: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerken. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
13: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
6: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
6: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
13: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
6: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
14: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurszaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld.

0: die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed. Is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patina-laag op het beeld gelegd wordt.
1: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
0: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
1: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het Bosje.
6: Wel, de laatste stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
10: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
11: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
12: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
5: Wat ga je dit jaar maken?
12: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oost.

0: Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
4: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoevestite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
3: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
4: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
3: Een jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
4: Ja, en dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Ie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
3: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
10: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
0: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
11: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
12: Dat klopt natuurlijk, hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen, laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleux. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
13: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
3: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
13: Ja, dus de doorverwijzing, zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wand. Nee, en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort de Ostend Night Run. Cynthia Jonkeren, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
8: De Ostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
7: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
8: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
7: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
8: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
8: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
7: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
8: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
7: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
8: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
7: Wat betekent dat concreet dan?
8: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
7: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
8: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
7: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkeren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren, geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
13: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitzin hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
7: Tot welk publiek richt zich dat?
13: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
7: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
13: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
7: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
13: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurcel. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
7: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien? Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
14: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurcel, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende en die heet Oostende.
19: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
7: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
19: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
7: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
19: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Als de Grieze, u bent conservator in het Kurcel in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
14: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
7: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
14: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
7: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
14: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was, maar eigenlijk het beeld spreekt terug, de elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
15: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
20: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
21: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
22: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
7: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
23: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
14: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
7: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
14: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
25: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
26: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
27: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
28: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen en een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
7: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
28: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
7: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
28: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets iets kan veranderen, voor die mensen iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
4: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
10: Nieuws en info, Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
12: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri de Maree.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Siberen Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
29: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lag. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
7: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
29: Ja, de doorverwijzing zeg maar naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Hè. Die 7 plaatsen, die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Cursaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
11: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
10: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
11: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
10: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
11: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
11: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
10: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar?
11: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
10: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
11: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
10: Wat betekent dat concreet dan?
11: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
10: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
11: Mensen kunnen inschrijven via de website ostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
10: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
10: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht, laten jullie nu verder leven?
15: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zitten hoor nu. Nu komt het de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
10: Tot welk publiek richt zich dat?
15: Wel, de reeks zelf is gericht op catnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar, maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
10: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
15: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk, maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst en we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen en om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
10: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
15: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Catnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
13: Die heet de Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de 2 dagen daarna, 25 en 26 juni.
10: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
13: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
10: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
13: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
17: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
18: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
10: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Els de Grieze, u bent conservator in het Kurszaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
3: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, De Vier Elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld. Dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna, na die reiniging, hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
10: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers, eigenlijk voor een korte periode.
3: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
10: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
3: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de vier elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat één grote vlek, zou je kunnen zeggen.
10: Te bewonderen op de Luifel van het Kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Grieze.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gael Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kurszaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kurszaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
10: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kurszaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
1: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
4: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe

0: De stand van zaken. Ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een zevental weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
10: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het Hanse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Oefensite, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
9: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
10: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Het zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaar zullen nodig hebben vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
9: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
10: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen en ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken, en dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten,

0: chef Tom van Haken van Le Bassin.
1: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
2: Wat ga je dit jaar maken?
1: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
5: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
6: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de Zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg houdt het lokaal opvanginitiatief op. Schepen voor sociale zaken Sybren Tailleu. Wat was dat, zo'n lokaal opvanginitiatief?
9: Het lokaal opvanginitiatief was eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers die bij de lokale besturen lagen. Dus ook hier in Oudenburg hadden wij 7 plaatsen om mensen tijdelijk op te vangen. Nu zien wij dat de beweging zich voordoet dat niet meer lokaal georganiseerd wordt, maar dat de hogere overheden zich daar opnieuw van aantrekken en die verantwoordelijkheid op zich nemen. En daarom hebben wij nu ook al de keuze gemaakt om de opvang van die asielzoekers nu stop te zetten, inderdaad.
2: Worden die mensen dan op geen enkele manier opgevangen in Oudenburg?
9: Ja, dus de doorverwijzing zeg maar, naar Oudenburg, die zal nu tijdelijk stoppen. Die 7 plaatsen die worden inderdaad stopgezet. Het is zo dat er enerzijds een aantal plaatsen waren in een woning die wij huren, die wij nu kunnen inzetten om gezinnen daar op te vangen die in een noodsituatie verkeren. Dus dat blijven we inzetten als een doorgangswoning, zeg maar. En het andere gebouw, dat was eigendom van de stad en dat kan verkocht worden.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel 1 schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
2: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
10: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
0: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort de Oostend Night Run. Cynthia Jonker, u bent voorzitter van de organiserende Rotary Oostende ter Streep. Wat is dat, die Night Run?
14: De Oostend Night Run is eigenlijk een belevingsrun door Oostende, door de binnenstad. Die wordt georganiseerd door onze club, nu al voor de 11e keer. Met de opbrengst gaan wij enkele goede doelen gaan steunen.
2: Vroeger was dat over 7, 14 en 21 kilometer wandelen of lopen. Dat verandert.
14: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
2: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
14: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: Hoeveel deelnemers hebben jullie?
14: Wij hadden vorig jaar 4000 lopers en wij hopen dit jaar natuurlijk op minstens evenveel.
2: U zei, we doen het eigenlijk voor het goede doel. Wat zijn die goede doelen dit jaar en...
14: Wij kiezen elk jaar de goede doelen. Dit jaar is dat het Zorghuis Oostende en VZW De Katrol.
2: Dit jaar werken jullie voor het eerst met een ambassadeur.
14: Dat klopt. Voor het eerst werken we met de ambassadeur Mohsin Abbas. We zijn heel blij dat hij dat ambassadeurschap heeft aanvaard.
2: Wat betekent dat concreet dan?
14: Dat betekent dat hij zijn schouders eigenlijk ook onder die run zet. Er echt wel gehoorbaarheid aan geeft. Op social media, met filmpjes die hij ook opmaakt. En eigenlijk ook verder de wereld instuurt.
2: Hoe kunnen de mensen inschrijven?
14: Mensen kunnen inschrijven via de website oostendnightrun.be en daar staat er een link die direct naar de inschrijvingen gaat, zodanig dat je heel vlot kunt inschrijven.
2: Bedankt voor het gesprek, Cynthia Jonkheren.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Karen Rappé, u bent marinebiologe van het Vlaamse Instituut voor de Zee. De reeks Zee in Zicht laten jullie nu verder leven.
14: Ja, wel, het fijne is dat we met de gemeente Bredene een zoektocht kunnen lanceren voor het zomerseizoen. Die loopt van juni tot eind augustus. En de zoektocht noemen we de... Het zit te veel zits in hoor nu. Nu komt de Zee in Zicht zoektocht met vlis in Bredene. En het is eigenlijk een 5 kilometer lange wandeling met 10 stops die gelinkt zijn aan de 10 afleveringen van Zee in Zicht. Inderdaad, zo leeft de reeks nog verder.
2: Tot welk publiek richt zich dat?
14: Wel, de reeks zelf is gericht op ketnetters. We kijken naar een leeftijd van 7 à 9 jaar. Maar de zoektocht uiteraard beperkt zich daar niet tot. Zelfs de reeks zelf heeft een dubbele gelaagdheid, waardoor zowel volwassenen als kinderen geïnteresseerd zijn. En hetzelfde gaat op voor de wandeling.
2: Was het niet moeilijk om die wetenschappelijke materie te vertalen naar kinderen van de lagere school?
14: Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om die oefening te maken, want zij vormen eigenlijk de toekomst. En we willen hen eigenlijk net enthousiasmeren om te gaan kiezen voor wetenschappelijke richtingen. En om te kiezen eventueel voor een job in en rond de zee. Dus die vertaalslag maken was heel leuk om te doen.
2: Dit is nu een zoektocht van 1 jaar. Moet het niet permanent worden?
14: Ja, hoe meer dat we kunnen vertellen over de zee natuurlijk, hoe beter. Nu, hoe dan ook, de reeks Zee in Zicht kan je blijven herbekijken via VRT Max of via het YouTube-kanaal van Ketnet. En hoe meer initiatieven er kunnen komen om die zeekennis te promoten en de noodzaak naar wetenschappelijk onderzoek, hoe liever. Dus alle voorstellen zijn welkom, zeker en vast.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen bevinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken en dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
10: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
15: Ja, dat is even balen, hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
16: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd, maar klukt, ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
1: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Wat ga je dit jaar maken?
1: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombie, goed nieuws, want er wordt een mijnenjager ingehuldigd in Oostende. En die heet Oostende.
17: Die heette Oostende en die komt op 23 juni komt die naar Oostende. De 24 juni zal die worden gedoopt en mensen gaan die ook kunnen bezoeken de twee dagen daarna, 25 en 26 juni.
2: En die doop, dat gaat gepaard met een soort volksfeest op het stationsplein.
17: Dat klopt. Er zal naar goede Oostendse traditie drank en muziek zijn. En de muziek zal verzorgd worden, zeker door de kapel van de marine. We hebben een heel straffe kapel hier in Oostende bij de marine. De topengerapten gaan ook spelen. En Stijn Meuris komt ook meedoen met de kapel.
2: De mijnenjager heet nu Oostende. Zal die ook in Oostende komen te liggen?
17: Dat zal niet zijn vaste plaats zijn, want het vaartuig is eigenlijk te groot om structureel in Oostende te liggen. Maar hij zal wel af en toe Oostende aandoen en de eerste keer 23 juni.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grisse.
10: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
2: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
10: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
0: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
22: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
23: Ja, het is eigenlijk een zeer drukke voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
24: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Els de Grisse, u bent conservator in het Cursaal in Oostende. Hier werd nu op de Luifel een beeld gerestaureerd. Wat werd precies hersteld?
10: Ja, klopt. Het beeld is een bronzen sculptuur, de vier elementen van Oscar Jespers. Een monumentaal beeld van 4 op 6 meter. Is 71 jaar geleden geplaatst op de Luifel en werd in 71 jaar eigenlijk onaangeraakt. Je zal zien, na 71 jaar, het weer, de weersomstandigheden, zout, water, ik hoef het niet op te noemen, hebben ernstige corrosie veroorzaakt op het beeld, dat uitte zich in grote korsten, zoals je zou kunnen zeggen. En die korsten die tasten het brons aan. Dus het was hoog tijd om die corrosie te verwijderen, om dat beeld grondig te reinigen en dan vast te stellen of er al dan niet gaten in het brons zaten of het brons beschadigd was. Gelukkig was het brons net nog niet beschadigd. Dus we hebben het brons op zich niet hoeven te herstellen. Dus die restauratie, we heten dat ook een zachte restauratie, hebben we dan daarna naar die reiniging hebben we het beeld opnieuw gepatineerd.
2: Hoe hebben jullie dat precies aangepakt? Het beeld stond in de steigers eigenlijk voor een korte periode.
10: Klopt, we hebben dat gefixt op 10 dagen tijd, wat eigenlijk wel een huzarenstuk is. De restaurateur, dat is Klaas de Remmen van Vorselaar, dat is iemand die gespecialiseerd is in grote metalen, is iemand die ondersteund wordt door de dienst onroerend erfgoed, is eigenlijk een van de weinige specialisten in ons land voor dergelijke bronzen sculpturen. Hij heeft dus samen met zijn medewerker eerst het beeld gereinigd, maar dan heeft hij gedurende een 5-6 dagen op zijn eentje het beeld volledig laag per laag opnieuw gepatineerd, waarbij het brons verhit wordt en dan elke keer opnieuw een nieuwe patinalaag op het beeld gelegd wordt.
2: Daardoor zijn details beter zichtbaar.
10: Ja, klopt. Dus op het eerste zicht, als je passeert, zou je niet denken van dat beeld is hier, ziet er nog altijd uit zoals het vroeger was. Maar eigenlijk, het beeld spreekt terug. De elementen, de 4 elementen, die hebben terug we heten dat de leesbaarheid van de sculptuur. Dus de gezichten, die spreken terug, die zijn terug zichtbaar. Ook de signatuur van Oscar Jespers, die is terug zichtbaar. Vroeger was dat 1 grote vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Te bewonderen op de luifel van het kurszaal. Bedankt voor het gesprek, Els de Griezen.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
4: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Schepen Charlotte Verkeijn, vanaf deze zomer zal er dan toch kunnen gezwommen worden in het bosje.
25: Wel, de laatste stand van zaken, ik had de vorige keer al gezegd dat er nog heel wat zaken moesten gebeuren. Dus ze gaan nu de ondergrond sweepen om te kijken waar er stenen liggen die nog moeten verwijderd worden. Dat zou een 7 weken in beslag nemen. Er is ook nog een event op 8 augustus. Dus de laatste timing is nu dat het na het laatste event van 8 augustus zou men overgaan tot een pilootproject van een maand. Dus vanaf 8 augustus tot halfweg september. Dus we blijven duimen dat het deze zomer toch de eerste keer zal kunnen worden.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
1: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Wat ga je dit jaar maken?
1: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
15: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
9: We zitten Oostenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaai Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
11: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefever, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Kom op 19, 20 en 21 juni naar Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt lokale en internationale bieren geserveerd in de prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Er is ook live muziek, live act en entertainment. Op maandagavond 22 juni is er in de Grote Post het concert Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. Nieuw in Bredene is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Er zijn optredens en kinderactiviteiten. Tickets kosten €45. Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april volgend jaar ontdek je het in Kurszaal Oostende met Het Beste van het Slechtste, zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Van vrijdag 19 tot zondag 21 juni is er in Oostende het Flow Midsummer Night Polyphony Festival. Meer info op degrotepost.be. Luister naar onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Op weekdagen om 10:50 en 7:10.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, 22 april vorig jaar bent u aangesteld als burgemeester van Oudenburg. Dat is meer dan een jaar geleden. Hoe blikt u terug op dat eerste echte jaar?
13: Wel, het was uiteraard een niet evidente start die ik gekend heb. Het is ongetwijfeld in de meest moeilijke omstandigheden dat ik aan de slag ben moeten gaan. Maar eigenlijk samen met het ganse team zijn we er toch in geslaagd om die knop heel snel om te draaien en ervoor te zorgen dat onze stad volop in beweging kon komen. We hebben ondertussen verschillende realisaties en verschillende projecten die ook in de startsblokken staan. Ik denk aan de afwerking van de Abdij Hoeve-site, de bouw van onze nieuwe buitenschoolse kinderopvang, heel wat infrastructuurwerken die nu op de planning staan. Kortom, we hebben eigenlijk die trein terug op de rails gekregen. En een jaar verder blik ik toch terug op een hele goede samenwerking, op heel wat zaken in beweging en op een heel fijn jaar.
2: Waar kijkt u nog naar vooruit de komende jaren? Dingen die nog op uw pad zullen komen, die nog op de spoorlijn zullen komen?
13: Zeker en vast. We hebben nog grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het recyclagepark, de komst van het Huis van de Oudenburgenaar. Dat zijn eigenlijk grootschalige projecten waarvoor dat we toch enkele jaren zullen nodig hebben voor vooraleer die eerste steen daar gelegd wordt. Maar eens die trein nu aan het rollen is, zijn we ervan overtuigd dat we samen met onze diensten, samen met het ganse stadsbestuur, echt wel heel wat kunnen gerealiseerd krijgen. En ik kijk ook enorm uit naar het effectief realiseren van die zaken.
2: 1 jaar burgemeester, dat betekent ook contact met de inwoners die u een gedacht zeggen.
13: Ja, en dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Dit weekend was ik toevallig in Normandië enkele dagen. Ik kwam daar inwoners tegen en meteen kreeg ik ook een aantal vragen van die mensen. En ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen, iets kan betekenen. En dat je eigenlijk ook wel heel snel ook feedback hoort als iets toch niet zo goed loopt of dat je het verwacht hebt, bijvoorbeeld naar wegenwerken. En dat het die bijschakeling eigenlijk is die het net zo leuk maakt om kort op de bal te kunnen spelen voor je inwoners.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester Romina van Horen.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.